Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zonhoven moet tegen 2040 181 extra sociale woningen realiseren. Oppositieraadslid Marten Nevels van Vooruit vreest dat de gemeente anders een forse boete riskeert. Schepen Frederik van de Put zegt dat er al verschillende projecten in voorbereiding zijn, onder meer aan de Montgomerylaan, en dat Zonhoven de nodige inspanningen zal leveren. Handelaars in de Stationsstraat in Lommel zijn ontevreden over de herinrichtingswerken van het agentschap Wegen en Verkeer. Door de aanleg van bredere fiets- en voetpaden verdwijnen of verkleinen verschillende parkeerplaatsen aan handelszaken. Volgens de handelaars werden ze daar vooraf onvoldoende over geïnformeerd. AWV zegt dat tijdens de werken discussie is ontstaan over oude bouwvergunningen en eigendomsplannen. De stad bevestigt dat sommige parkeerplaatsen mogelijk niet volgens de vergunde toestand werden gebruikt. AWV gaat de situatie verder uitklaren en neemt contact op met de betrokken bewoners en handelaars. Vandaag wordt het in Limburg een zeer zonnige en warme nazomerdag. 'S Ochtends is het behoorlijk fris met minima rond 8 graden. Tegen 4 uur vanmiddag wordt een maximum in de buurt van 23 à 24 graden bereikt. Zaterdag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft droog met veel zonneschijn.

man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Nobal bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovette Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovette Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een jonge politieagent uit Diepenbeek is voor de Hasselse rechtbank verschenen voor drugsbezit en het lekken van informatie. Haar naam dook op in de gsm van een drugsdealer, voor wie ze ook een nummerplaat had opgezocht in politiedatabanken. Het parket vraagt 12 maanden cel met uitstel en een boete van €10.000. De verdediging vraagt een werkstraf, zodat ze haar job mogelijk kan behouden. Het vonnis volgt op 22 oktober. 31 studenten mogen alsnog starten aan de opleiding geneeskunde, nadat de Raad van State een Hasselse studenten gelijk gaf. Emily Vermeese was aanvankelijk niet toegelaten nadat de examencommissie extra punten had toegekend en vervolgens een nieuwe césuur invoerde. Een césuur is de slaaggrens of het minimale aantal punten dat je moet behalen om een voldoende op een examen te halen. Na het arrest besliste de beroepscommissie om alle 31 getroffen studenten toch gunstig te rangschikken. Vermeese is intussen gestart met haar opleiding aan U Hasselt. Vandaag wordt het in Limburg een zeer zonnige en warme nazomerdag. 'S Ochtends is het behoorlijk fris met minima rond 8 graden. Tegen 4 uur vanmiddag wordt een maximum in de buurt van 23 à 24 graden bereikt. Zaterdag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Bij de benoeming wil Boom de waarden in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: De Dire Straits met de Sultans of Swing. En Mark Knopfler, de gitarist van de Dire Straits, was een hevige fan van The Shadows. Inderdaad, Lee Marvin van The Shadows, dat was een grote voordeel. En, of voorbeeld, moet ik zeggen. En je hoort het nog zo'n klein beetje in die muziek van de Dire Straits, nietwaar? Wat je ook hoort is dat het vandaag espresso-tijd is om 9 uur.
1: Espresso. Met de Ludo Wijn.
0: Zet de koffie maar klaar. De muziek, daar hebben wij voor gezorgd. Muziek onder andere van Bert Kempfert. We hebben Nana Mouskouri voor u klaarstaan. Ook Barry Manilow. En wat dacht u van Ben E. King en zijn Spanish Harlem?

En hopelijk heb je niet te veel Hasselt Kermis gevierd en heb je misschien ook wel een beetje beestjes gezien. Over Hasselt Kermis gesproken, volgend weekend, nu morgen en overmorgen, is het tweede weekend van Hasselt Kermis. En wij hier bij Ludo laten dan twee ras-echte Hasselaren op je los op de radio. Dat doen we trouwens iedere zaterdag en iedere zondag. Mark Brillewet is er morgen tussen 10 en 12 met Hit Riders en zondag tussen 10 en 12 met Siesta. En telkens in de vooravond tussen 5 en 7 is er een herhaling van het programma van vorige week. En tussen 12 en 2 op zaterdag en zondag op weekend met Karin de Greve. En daarin kom je alles te weten wat er in Hasselt en bij uitbreiding in Limburg te gebeuren staat.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ich bin verliebt in die liebe Chris Roberts, hoorde je uit 1970. Alweer 56 jaar geleden. Ja, ja, geef toe, erg lang geleden. En wat doe jij als je een beetje gestresseerd bent? Nu, ik heb daar een therapie voor. Ik zet me lekker lui in mijn heerlijke zetel van mijn auto. Ik zet hem in de D van Drive. En ik ben ermee weg. Rustig cruisen. En dat brengt mij helemaal tot rust. Net als deze plaat van Sniff and the Tears, The Driver's Seats.

0: En zo'n coal mine, dat kan de geschiedenis helemaal veranderen. Neem nu Genk. In 1900 was het een klein heidedorp met 3000 inwoners. Nu, na de koolmijnen en na de grote invasie, is het een industriestad geworden met 68.000 inwoners en maar liefst 120 nationaliteiten. Dat is wel het een en het ander. De Royal Guardsman komt eraan en ze hebben ons wat te vertellen. Ze zijn, als je mij vraagt, behoorlijk over hun toeren. Ik hoop dat je het verstaat.
1: Achtung! Yes, we zingen ze samen de geschiedenis over de Schwein.

Tot en met de laatste aanslag op zijn piano. Floyd Kramer hoor je instrumentaal om ons drie luik mee af te sluiten vandaag. Last Date. Daarvoor Boney M. met Sonny en de Royal Guardsman. Serieus over hun toeren. Snoopy versus de Red Baron. En nu tijd voor Edison Lighthouse. Terug naar 1970 met Love Grows Where My Rosemary Goes.

Terug naar 1984 met Nana Mouskouri en Only Love. En organiseer je iets leuks in Hasselt of bij uitbreiding ergens in Limburg, een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen. Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Stuur ons je info naar info@radioludo.be. Ik herhaal info@radioludo in één woord. En wij zorgen dat het bij ons op de radio komt.

De Nederlandse Buffoons met Tomorrow is Another Day. Dat is inderdaad zo, want morgen is het zaterdag. En dan kan je hier bij Ludo luisteren naar Mark Bielewet en naar Karin de Greve. Mark is er tussen 10 en 12 met Hitriders en Karin tussen 12 en 2 met Op Weekend. En wij zijn er aanstaande maandag terug. Dat is beloofd voor alweer een espresso. Leuk weekend en tot maandag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Een song die ook door de crooner Frank Sinatra in der tijd werd opgenomen. Dean Martin was dat uit 1960. Ain't That a Kick in the Head. Het is 6:06. Goedemorgen. Tot 12:00 is dit Lunchbox. Het is vrijdag 25 september. We naderen het einde van de septembermaand ook al, hè. En dankjewel aan Ludo, want hij was er ook bij met lekkere koffie deze morgen. Gus Williams komt eraan hier, Georgie Fame ook, tot zelfs The Shadows en Patricia Pai. Het belooft op deze Wereld Maritieme Dag, waar ik je dadelijk meer over vertel. En nu nog eens Danny Fabri op de radio.

25 september, dit is de Wereld Maritieme Dag. Georganiseerd door IMO, de Internationale Maritieme Organisatie, om de rol van scheepvaart in mondiale handel en ontwikkeling in de schijnwerpers te zetten. De dag richt zich op het veilig op zee gaan, milieubescherming en eerlijke arbeidsomstandigheden voor zeevarenden. Aandacht is er bijvoorbeeld voor vervuiling, energie-efficiëntie van de schepen en innovatie in scheepvaarttechnologie. Verder zijn er discussies over regelgeving in de scheepvaart duurzamer maken, met respect voor ecosystemen en biodiversiteit. Landen en bedrijven dragen bij via seminars, rapportages en gezamenlijke projecten. Zo staat 25 september voor verbinding over de grenzen heen via maritieme transportnetwerken en voor de uitdaging om de scheepvaart te laten samengaan met duurzaamheid. De Wereld Maritieme Dag, vandaag 25 september.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltsesteenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: nothing at all. There ain't nothing at all. Nothing at all.
1: Frank Sinatra op het einde van de jaren 70, All or Nothing at All. Een discoversie hier uit 1977, met The Shadows daarvoor nog eens. Vandaag herdenken wij op 25 september David McCallum. Wie dat weer was, wel, dat kom ik je dadelijk te vertellen.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Wij herdenken vandaag op 25 september David McCallum, een Schots acteur en muzikant die op 25 september 2023 op 90-jarige leeftijd overleed. David McCallum brak door in de jaren 60 als Russisch geheim agent in de populaire spionageserie The Man from U.N.C.L.E. Vanaf 2023 kreeg hij een nieuwe generatie fans als de sympathieke en excentrieke lijkschouwer Dr. Donald Ducky Mallard in de televisieserie NCIS. Die rol speelde hij maar liefst 20 seizoenen lang, tot kort voor zijn overlijden. McCallum was daarnaast een begaafd muzikant en bracht verschillende internationale albums uit. Hij werd geroemd om zijn veelzijdigheid en zijn lange carrière, die bijna 8 decennia omspande.

Dat belt af Bonnie and Clyde met Georgie Fame, die in der tijd ook de hit Rosetta opnam. Dat was in 1967. Van 1967 naar 1989. Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

No Milk Today, Herman's Hermits uit het midden van de jaren 60, met ook Frank Galan daarvoor, bij Luto. Straks trekken we naar Tongeren, want morgenavond is daar een speciaal festival rond Bruce Springsteen. Dat is voor zometeen. From Canyon to Canyon, hier is Gus Williams.

Zaterdag 26 september komt de Bruce Band naar de Veling Sint-Tongeren. De ultieme hommage aan Bruce Springsteen, authentiek, energiek en puur, net zoals de boss himself. De Bruce Band, Europe's number one Springsteen tribute band, bestaat al ruim 20 jaar en is inmiddels een begrip bij de Springsteen-kenners in binnen- en buitenland. De band brengt een aanvullende show met songs uit het repertoire van Bruce Springsteen. Van de legendarische hits als Born in the USA, I'm on Fire, Born to Run en Dancing in the Dark tot Streets of Philadelphia, alles komt voorbij. Zaterdag 26 september om 20 uur in de Velings. Zijn tickets kosten €26 en die kan je krijgen via tickets@develings.be of op 012 800 040.

achteraf zeer aanstekelijk. Klo, klo, Claude François met Belinda deze voormiddag. En er is ook een sprankelend liedje van The Ring in Tans deze ochtend. Papa, oom, mo, mo. Papa, papa.

Tiger Feet en de Britse band Mutt. En zo gaan we stilaan op naar 11 uur. Met straks na 11 uur nog meer Lunchbox tot 12. Je hoort het hier op vrijdag voormiddag, net voor het weekend. Tot 11 uur nog, de Hep Stars. Dit waren de voorlopers van de band ABBA. Met Sunny Girl. Tot zo, vrienden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zonhoven moet tegen 2040 181 extra sociale woningen realiseren. Oppositieraadslid Marten Nevels van Vooruit vreest dat de gemeente anders een forse boete riskeert. Schepen Frederik van de Put zegt dat er al verschillende projecten in voorbereiding zijn, onder meer aan de Montgomerylaan, en dat Zonhoven de nodige inspanningen zal leveren. Handelaars in de Stationsstraat in Lommel zijn ontevreden over de herinrichtingswerken van het agentschap Wegen en Verkeer. Door de aanleg van bredere fiets- en voetpaden verdwijnen of verkleinen verschillende parkeerplaatsen aan handelszaken. Volgens de handelaars werden ze daar vooraf onvoldoende over geïnformeerd. ABV zegt dat tijdens de werken discussie is ontstaan over oude bouwvergunningen en eigendomsplannen. De stad bevestigt dat sommige parkeerplaatsen mogelijk niet volgens de vergunde toestand werden gebruikt. ABV gaat de situatie verder uitklaren en neemt contact op met de betrokken bewoners en handelaars. Vandaag wordt het in Limburg een zeer zonnige en warme nazomerdag. 'S Ochtends is het behoorlijk fris met minima rond 8 graden. Tegen 4 uur vanmiddag wordt de maximum in de buurt van 23 à 24 graden bereikt. Zaterdag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft droog met veel zonneschijn.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Blue Angel, Gene Pitney, terug naar 74 tot 4 minuten over 11. Goede vrijdagmorgen, tot 12 uur nog Lunchbox. Gaan we eens kijken, terug in de tijd, met een nieuwsfeit dag op dag. Ook de weetjestrommel komt eraan en straks in de krant. En het gaat hem over schoemeldiesels vandaag, net voor het weekend. Dit is muziek van Ricky Nelson.

0: Krantennieuws. Een Nederlandse rechter heeft geoordeeld dat Opel, Peugeot, DS en Citroën schommeldiesels hebben verkocht. De betrokken automodellen bevatten software die de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens tests kunstmatig laag hield. Daardoor leken ze milieuvriendelijker dan ze in werkelijkheid waren. De zaak werd aangespannen door een stichting die opkomt voor gedeputeerde autobezitters. Hoewel de rechter vaststelt dat er sprake was van een misleiding, is er nog geen uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid. Het blijft dus voorlopig onduidelijk of de merken schadevergoeding moeten betalen. De uitspraak kan mogelijk grote gevolgen hebben voor andere Europese zaken. Autobezitters wachten gespannen af wat de volgende stap wordt. Opel, Peugeot, DS en Citroën die zouden schommeldiesels hebben verkocht de afgelopen jaren.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

De Nederlandse band Pussycat uit het einde van de jaren 70. My Broken Souvenirs. Met daarvoor Juan Luis Guerra. En Burbujas de Amor. Uit de 90's, hè. Terug in de tijd. Straks, dag op dag, 25 september, keren we terug naar 1513.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Even achterom in de tijd met ontdekkingsreizen. Op 25 september 1513 bereikte Vasco Núñez de Balboa de Grote Oceaan. Dit deed hij na een zware tocht door de jungle van Panama. Balboa was de eerste Europeaan die de Stille Oceaan vanaf Amerika aanschouwde. De ontdekking opende nieuwe handelsroutes en veroveringsplannen. De oceaan werd door Spanje aanvankelijk de Zuidzee genoemd en zijn reis symboliseerde de expansiedrift van de Europese mogendheden. Het leidde tot evenlange koloniale overheersing en maritieme handel. Ontdekking van de Grote Oceaan op 25 september 1513.

Wondermooi van Julien Clerc, dis melodie uit 1976. En dan maken we een sprongetje achteruit naar het einde van de 50s met Fabian. Turn Me Loose.

Baby, Now That I've Found You. Dat waren de Foundations, een popplaat uit 67 met Tina Turner daarvoor in de jaren 90. Wij zijn Radio Ludo. Goede voormiddag. De weetjestrommel komt eraan. Een weetje over een virtuele vijver vandaag. Eerst het instrumentaaltje van Booker T en de MJ's met de Green Onions.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een weetje voor de dierenvrienden onder ons. Pocket Pant is een unieke app die je meeneemt naar een virtuele vijver waar je waterplanten en vissen kunt bekijken en aaien. De app stimuleert een realistische vijveromgeving met zacht kabbelend water en bewegende vissen wat heel rustgevend werkt. Je kunt zelfs bladeren aanraken en vissen zien reageren op je aanraking, alsof je echt in de natuur bent. Het is een grappige combinatie van ontspanning en interactie, ideaal voor mensen die even willen ontspannen aan de drukte. Pocket Pant is vooral populair bij mensen die van mindfulness en zen houden. Maar het heeft ook iets speels en grappigs door vele virtuele interacties. Het is een onverwachte manier om even tot rust te komen zonder het huis te verlaten. Zo bewijst een simpele vijver ook digitaal voor ontspanning te kunnen zorgen. Pocket Pant, een unieke app die je meeneemt naar een virtuele vijver waar je waterplanten en vissen kunt bekijken en aaien.

Clouseau, Koen en Chris Wouters op Urbanus Vobiscum. Allemaal liedjes van Urbanus die door bekende Vlaamse artiesten gecoverd werden. De publiciteitsjaren van Clouseau. Het is bijna 12 uur. Het is vrijdagmiddag, vrienden. Straks gaan we jouw toonaangevende retrohits doorzetten doorheen de middag. Met een smaakje erbij, omdat het smaakvol mag zijn. Hier is nog Daniel Gérard en Butterfly. Tijdens het weekend komt Karen langs en ook Mark Brinowet. Dat belooft dus. Fijn weekend.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een gewone verkeerscontrole is uitgegroeid tot het grootste drugsonderzoek ooit voor politie Limburg, regio hoofdstad. Bij 18 huiszoekingen in onder meer Hasselt, Houthelle, Helchteren en Welle werden 10 verdachten opgepakt. De politie nam ruim 14 kilo drugs, 300.000 euro cash, 8 voertuigen en 5 wapens in beslag. Ook werden 2 cannabisplantages ontdekt. 9 verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek naar het netwerk loopt verder. Een 23-jarige Genkenaar is overleden nadat hij dinsdagavond met zijn BMW in het Albertkanaal belandde. De wagen slipte ter hoogte van de Paneswijerstraat en kwam in het water terecht. Duikers konden de bestuurder nog uit de auto halen en reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Vandaag wordt het in Limburg een zeer zonnige en warme nazomerdag. 'S Ochtends is het behoorlijk fris met minima rond 8 graden. Tegen 4 uur vanmiddag wordt de maximum in de buurt van 23 à 24 graden bereikt. Zaterdag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

vluchten. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een jonge politieagent uit Diepenbeek is voor de Hasselse rechtbank verschenen voor drugsbezit en het lekken van informatie. Haar naam dook op in de gsm van een drugsdealer, voor wie ze ook een nummerplaat had opgezocht in politiedatabanken. Het parket vraagt 12 maanden cel met uitstel en een boete van €10.000. De verdediging vraagt een werkstraf, zodat ze haar job mogelijk kan behouden. Het vonnis volgt op 22 oktober. 31 studenten mogen alsnog starten aan de opleiding geneeskunde, nadat de Raad van State een Hasselse studenten gelijk gaf. Emily Vermeesen was aanvankelijk niet toegelaten nadat de examencommissie extra punten had toegekend en vervolgens een nieuwe césuur invoerde. Een césuur is de slaaggrens of het minimale aantal punten dat je moet behalen om een voldoende op een examen te halen. Na het arrest besliste de beroepscommissie om alle 31 getroffen studenten toch gunstig te rangschikken. Vermeesen is intussen gestart met haar opleiding aan U Hasselt. Vandaag wordt het in Limburg een zeer zonnige en warme nazomerdag. 'S Ochtends is het behoorlijk fris met minima rond 8 graden. Tegen 4 uur vanmiddag wordt een maximum in de buurt van 23 à 24 graden bereikt. Zaterdag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Nieuwe specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Tammy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas mooi op.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een gewone verkeerscontrole is uitgegroeid tot het grootste drugsonderzoek ooit voor politie Limburg, regio hoofdstad. Bij 18 huiszoekingen in onder meer Hasselt, Houthelle, Helchteren en Welle werden 10 verdachten opgepakt. De politie nam ruim 14 kilo drugs, 300.000 euro cash, 8 voertuigen en 5 wapens in beslag. Ook werden 2 cannabisplantages ontdekt. 9 verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek naar het netwerk loopt verder. Een 23-jarige Genkenaar is overleden nadat hij dinsdagavond met zijn BMW in het Albertkanaal belandde. De wagen slipte ter hoogte van de Paneswijerstraat en kwam in het water terecht. Duikers konden de bestuurder nog uit de auto halen en reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Vandaag wordt het in Limburg een zeer zonnige en warme nazomerdag. 'S Ochtends is het behoorlijk fris met minima rond 8 graden. Tegen 4 uur vanmiddag wordt de maximum in de buurt van 23 à 24 graden bereikt. Zaterdag wordt het enkele graden warmer. Na de frisse start klimt de temperatuur snel richting 20 graden en meer. Namiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Het blijft droog met veel zonneschijn.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: reportage.
1: Goedendag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Riemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan 500 euro per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een 60 euro per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar 2 miljard euro. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zacht

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

geniet van je dag. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.